0: Records. Jouwstasie.net.
1: Maak was en printen, die in die drappelruiten, en kleer de tin. Met gedachtes van ons twee. Trek horizon.

Ragwap de gordijnen, stierreden zijn, tot ik jou hoor. Stier dat oor en oor. Bou rotskastele met klipsteen mure en hou dit oop. Ek sak my ankers reg voor jou. Met onrustige see en sy branders sal ek jou kom haal.

En ik zeg je goedemorgen en ik groet je hier de ateliers van jouw stasie waar je zaak maakt. En het is lekker om samen met je te keier, ja, voor die van jullie wat nu al van mij gehoord heeft. Ja, ik heb nu al vroeger hierin en toen ik naar die TikTok aangezet. Nou, afwisselijk kan jullie nu al horen wat ik zeg. Maar ik heb dus een beetje de geer van. Dus ik vraag een verschoning als ik daar ook nou een groot woord, nee, ik heb geen groot woord gebruikt, nee. Als ik het kan gebruiken, nee, dan ga ik die klank daarop, die oe en die a en die f. Sit. Ek sal definitief weet dit en verseer, maar ja, nee, ek het nie. Môre julle, môre, lekker julle saam te skaar. Kom, ons begin met vanoggend se oordenking.

En die tijd is zo 6:23. Hey, lekker, twee stukken muziek. Dan zo Frikkie McDonald met een Makkolandse team. En dan Clubwerf met de Rooie Jakkals team. En dan ook, ja, dat was nou dit. Maar ek het vir nog ene gelaai. Dis maandag en ek wil hom vir julle speel. So, wat gaan aan, Philip? Ek gaan vir julle nog een stukje muziek speel. Dan kan julle nog dans, ne? Nou maar toe, hier kom ek.

En dit was natuurlijk niemand anders als Isaac Davel met Lighuis. En net voor dit so'n paar klingels, advertenties, en net voor dit nog advertenties. En natuurlijk, ja, wie was daar voor Isaac Davel? Ik kan nou nie... ek kan nou nie sien, lekker sien, vinnig genoeg sien wat daar, wie daar opgetree het nie, maar ja, maar baie dankie julle same keer, en dit was natuurlijk Isaac Davel daar met Lighuis. Onthou 8:00 dan, of 7:00 liever, dan gaan kyk ons wat aangaan in ons nuus, en weer na die weer, en weerverkeer, en so aan. En dankie dat julle allemaal saam met my keer, dit is wonderlik om saam mee te wees op 'n maandag. En natuurlijk, ons gaan nou na ons woordjie vir die dag, een nieuwe of een bestaande woord wat ons minder gebruik, minder gereeld gebruik. Ja, misschien kan jy hom dalk meer gebruik.

0: And then, of course, AC/DC with TNT Dynamite. Yeah, I'm going crazy there in that, in that in the studio. Oh, I would. Ja, nee, ons is een beetje, of ik is een beetje mal vandaag. Ons kan ons normaal mal. Wie is vandaag, aangezien dat nou amper vrijdag is. Ja, neem je kop laat lezen, alsjeblieft, toch? Het is nu eerst maandag. Nee, maar vrijdag is niet zo met de rijn, hè? Kijk, vrijdag is niet zo langs van die, hij is niet zo langs van die garage. Ja, het is het vrijdag. lekker. Ja. Maar dankie vir almal wat saam gekeer het vanoggend, so 25 minute na, hoe laat is dit nou? 8:21. Ek het ons vir julle gesê vanoggend toe ek begin het, ek moes nie uit die bed uitgeklim het vanoggend nie. Want as ek eers halfpad opgestaan het en moet gesoek het waar my foon is, om op die kalender te kom besien wat die dag het is, en dan besef ek ek het my kontaklense in, en dan moet ek eers my bril soek om te soek waar die, maar ek is seker van julle het ook al sulke dae gehad. Ja, ek is seker daarvan. Mani Boerenstein, Valhoek, Sewals.
1: Daar is vrede.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Hey, en dit was dan nou die hele ene wat ek net so 'n stukkie van gespeel het, Despacito. En die two cellos, ja, well, nice muziek, dat is de rechte geluid misschien. Master Jaco losgelaat, kom eens hoor wat ze hey, verlang jij? En ek gaan sommer nou die drie in de rij voor jou ook speel. En dan kan ons so bietjie drie kies in de rij lekker luister. En dan keir ons weer nog verder.
2: Dat is die drie in de rij op jouw stasie.
1: Ja, soos Jakko losgelaat, verlang jy, Rihanna, Lift Me Up, en dan Bok van Blerk met Habana.

0: sur Beke Country Net Radio.
1: Ja, dis tyd om daai jukkende voete stil te maak, want is tyd vir jou country klanke. Steve Hofmeyer met Sunday Girl, James Johnson en Apple met Country Is For Me, en Ray Charles en Willie Nelson met A Seven Spanish Angels. Geniet hom!

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brokkenvel? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom besoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brokkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardewarewinkel.

0: tijd voor je dreamerij op jouw stad.
1: Nou ja, toe daai tyd van die dag, 41 minuut oor 2, is het tyd vir ons drie in een rij, waar ons vir jou drie heerlijke boeremuzieknommerkie speel, om jou dag vir jou op te kikker, vooral op een maandag. Ek sien die reenboog staan pronk hier buitenkant, vanoggend. So, kom ons maak die maandag so bykie meer rooskleurig, en ons bring vir jou so bykie voetejuk muziek raakvat, van boeremuziek, en dan biltong en braaivleis, en ons sluit af met soetwijn geniet om.

0: Nou ja, toe, dit is jou bietjie liedjie vandag. Een van my groot, ek is een groot aanhanger van hierdie kunstenaar, hy is nie meer met ons nie, maar ja, ek is baie lief vir hierdie type muziek gewees. Tot aan my dood, 3:00 PM, en Brendan Piper wat sê, nooit in glas.
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stas

0: Kiss FM, nieuws.
1: Dat is hartelijk een goeiemiddag aan jou. Dit was zo pas 4 uur. Er is tijd voor je nieuws op Harties FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

0: De Iranse verhandeling tegen die dollar is op die stadium 16 rand 43. De Iran verhandelt tegen die Britse pond 21 rand 75. De Iran staan tegen die euro op 18 rand 74. En verhandelt die, kan ik zeggen, die prijs van goud op die stadium verhandelt tegen 439 rand en 93 cent per fijnoms. Het is een dollar wees daar. Die prijs voor een vat Brent Rieuwelie is $72.76 per vat. En dat is dan $72.76 per vat. Dat is dan die einde van jouw nieuwsbulletin om 4 hier op jouw gunsteling radio. Hierdie nieuwsbulletin is moeilijk gemaakt door Van Dyk Pharmaceuticals. Ik krijg weer jouw volgende nieuwsbulletin vanmiddag om 5 uur.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignies, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nieuwe centrum waar architectuur en kuns mekaar complementeer. Welkom bij de Handelspost, jouw eenstop bezigheidshub in Harties. Centraal geleë op die R511 Beethovenkruising biedt de Handelspost een moderne centrum met zonkracht, baie voordele en een wye verskeidenheid bezighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlijk ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Als aardelijke goedemorgen, jou, bye bye, welkom. Je zingt ons kankerle Barties FM. Je radiostatie waar ons dingen anders doen. Ook wordt die uitzending erlei op die zenders van jouw statie. In die...

Morgen in die program, heerlijke muziek. Ons bring die nodige actualiteit. Onthou om 5:00 je volgende nieuwsbulletin. Ons het, ek denk kwart voor 5 het ons verjaardag keerspel. Ons kyk na een legende op die oude Afrikaanse muziektoneel wat vandag verjaar. En nie woorddraai, nee, gaan jou nie vandag daarmee belast nie. Vandag 4:30, moontlik, doen ons gauw vinnig een bietjie thema en liriek. En dan 5:00 het ons weer nieuws. En dan die streeks weer daarna. En 4:45 vanmiddag is dit natuurlijk actualiteit met nieuws focus. Om 5:30 sportnieuws, laatste nieuwsbulletin om 6:00 vanavond. We hebben die heerlijke dag gehad sover, heerlijke maandag sover. Kom ons neem gauw vinnig een handelsbreek. Wel, ons gaan net voor ons daar kom eerst kijken naar die verkeer. En dan een handelsbreek en dan muziek in die 70er jaren. Iets van Creedence Clearwater Revival, David Dundas en Kincaid. Maar kom eens kijken wat gaan er bij paaien halen.

Als een legende wat vandaag verjaren, de steeds van verjaarsdag. Keerspel, ons gaan vandaag een legende geluk wensen. Nou, ik heb het nog niet, maar ik ga nu. Je moet een draai gaan maken op je hart. Is even een Facebookblad. Ons gaan om geluk wensen daar. Dan kan je daar op ons blad gaan en ook natuurlijk voor hem gaan geluk zien met zijn verjaarsdag vandaag. Ondoe je die groep 2, daar was twee mannen wat groep 2 bij bekend gemaakt. Gert van Tonner destijds en Sias Reineke. En Sias wat later oorlede is. En Gert van Tonner werd oorgebleid, maar Gert het ook zijn eie loopbaan. Zijn solo loopbaan wat hij vandaag nog heeft. En niet meer muziek uitreikt nie, maar steeds zingen en optredens doen, je weet. Happy birthday to you. Baie geluk om Gert van Tonner met die verjaarsdag. Ik hoop om geriet die dag. Ik hoop dus lekker. En doen al die dingen waar.

Maar gelukkig aan de Zuid-Afrikaanse zanger en televisiepersoonlijkheid Gert van Donner is vandaag precies 85 jaar oud. De Zuid-Afrikaanse zanger Sias Reyneke het in 1959 begin werk by die SAIK en het in 1962 bevriend geraak met beide collega Gert van Tonner. Gert en Sias het eerst begin optree as die Folk 2 en kort daarna besluit hulle dat hulle Afrikaanse liedjes wil opneem en so begin hulle die gewilde muziekgroep Groep 2. Groep 2 is bekend vir hulle treffers soos die Oukraan liedjie, Daar is niks as ware liefde nie, Dink jy daarom nog aan my. En Groep 2 was ook een van die suksesvolste muziekgroepe ooit in Suid-Afrika, wat most medium toekenning in Frankrijk ontvang het. Ek dink wat ek gaan doen is, ek gaan vanmiddag van Groep 2 se muziek speel, nee. Gaan kyk een bykie daar, ek wil nie gevinnig herhaal, hier is nog iets wat ek nie moet misloop nie. Oom Gert was ook bekend as aanbieder van die gewilde TV-produksie Willy Wally, onthou jy. En in 2008 het hy weer met 'n levenslange bydra toekenning by Huisgenoot Skouspel, as ook in 2021 ontvang een Gerte Aitsa. Daarom toe ontvang om Gerte Aitsa muziek toekenning vir levenslange bydra. Kom ons luister vanmiddag na die muziek van Groep 2, waarvan oom Gert van Tonder natuurlijk ook prominent deel was. Jou kraliekie, die padde wou gaan opzet en ek is lief vir die wereld. MUZIEK

Nou ja, dat is tijd van iets voor. Dus ons kijk naar die belangrijkste nieuwszaken van die dag. Op die stadium is dit natuurlijk dat wat als morgen gaan gebeuren op die 30ste. En vandaag zou gebeuren in zekere streken. Areas wat nooit gebeurd het nie. Daar was aanvankelijk ook een baie groot optocht beplan en voorspel geweest van Hartbeespoort. Spoort. Dit het blijkbaar nooit gebeur nie. Ek wil gauw vinnig daar die inlichting voor my kry. Hier waar dit voorspel was, dat het wel gaan gebeur. Dit zou plaasgevind het daar vanaf Sidiba Plaza. Vanochtend om 8 uur. March in Hartie's Abahambe. And it never happened. It just never happened. So, morgen dan die ambtelijke marcheerdag. Optochtdag. En mag ons hoop en vertrouw dat niemand niks stikkend maakt. Stikkend slaan nie. Roof nie. Vernietig nie. Wat is jouw mening oor morgen? Ik vraag me net. Hier is wat in die nieuws was. Kom ons kijk gauw vinnig wat in die nieuws verskyn het vanmiddag. Rondom dit wat morgen gebeur, daar was een baie specifieke berig. Ek wil het net gauw vinnig aanhaal wat gesê was rondom morgen die 30ste.

vind 70 eerder in 'n noordelike rigting en dit is bekend as Chase Dr. Chase Road. Stilstaande voertuig op Uitenhage weg noord daar by Dr. Chase. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Weer terug in Kaapstad, baie druk verkeer op die N2 ingaande, die afrit by Rhodes weg, dis die M3 Suid, Sedlaars weg. Baie druk verkeer op die N2 ingaande by daar die afrit by Rhodes weg. Gauteng, die N12 suidelike verbygang in die westelike richting, die afrit vanaf Kumaru. Een stilstaande voertuig op die N12 West, net voor Kliprivier, ry voorzichtig daar. Dan in Kaapstad steeds, nee, kom ons gaan aan, die Kaap is klaar. N3 oostelike verbygang in die noordelike richting hier in Gauteng, die afrit vanaf Marlboro. Daar was ongeluk gewees daar op die N3 Noord, net na Marlboro. Ry voorzichtig. En nou is het al wat die verkeer betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie. Ons gaan een bykie muziek maak voordat ons kom by ons quota sportnies. Interessante sportnaweek gewees. Daar was vroue cricket, Suid-Afrika wat natuurlijk gewen het, wat die vroue cricket wereldbeker aan betref gister, ons dan daar gesels. En natuurlijk was daar ook weer F1 gewees. En natuurlijk, baie interessante F1, wat gister plaasgevind het.

Dus dit is sportnieuws. En ja, hier die naweek wat voorbij is, was een groot sportnaweek. In veel opzichten, wat cricket dan betreft, maar ook wat F1 motorsport dan betreft. Kom eens kijken, want sê ons nieuwsbron van al die gebeuren hier die naweek. En dan die komende naweek is het natuurlijk ook die bokke teen Engeland, nee. Groot wedstrijd wat voorlê. Die spankeuses is reeds bekend gemaakt, die voorgestelde spankeuses. Ek het so oomblik gelede gou 'n plasing op ons sosiale media gemaak. Gaan loer gerus daar as jy wil sien wat die spankeuses is. Vir beide spanne, en jy mag natuurlijk ook jou voorspelling waag in termen van daardie wedstrijd, Suid-Afrika teen Engeland. O, genade, en gisteravond was natuurlijk ook die Treur Mara van Bafana, want verloor het, och, het was hartseer een daai, maar ja. Bafana, se loopie by Wereldbeker toernooi, tot die einde gekom toe hulle sondagavond Suid-Afrikaanse tyd met 1-0 teen Canada in Los Angeles verloor het. Steven Estakio, ek weet nie, ek neem anders hoe jy sê van het spreek, Estakio, het die wedstrijd sy enigste doel net na 90 minute sy spel aangeteken, toe sy poging voorbij doelwagter Ronwin Williams sy uitgestrekte arms getrek het. En dit is nog rechtig waar tot op die einde en hier in die laaste minuut van die wedstrijd wat Canada het doel aangeteken het, ek het self die wedstrijd opgehou. Nou, die uitslag beteken dat Canada die eerste span geword het om na die ronde van 16 deur te dring waar Nederland of Marokko op die 4de juli op hom wag. Interessant. Het was al twee lande se eerste proesel van uitklopsokker by 'n wêreldbeker toernooi en tentatiewe spel was aanvanklik aan die orde van die dag. Die hoofafrigter Hugo Broos het egter in aanloop wat die kragmeting gesê dat sy spelers tot die heel laaste minuut sal beklei. En Bafana het inderdaad met hart en siel verdedig. Hoewel rotsvaste verdediging een belangrike pijl in een Spanse koker is, sorg die vermoe om doel aan te teken dat hy wedstrijden kan win. So ja, Bafana is jammer, maar jy het dit nie gemaakt nie. Dan, motorsport gister was meer opwindend geweest. Ek het ongelukkig ook nie hierdie tydren dop gehou of kon dop hou nie, maar hierdie was, ek wil graag kyk of ek het moeilik vanavond kan sien die hoogtepunte, maar George Russell is weer terug op die boonste trappie van die podium, nadat die geruite vlag sondagmiddag vir hom in Oostenryk gewaai het. Dit was een baie aksiebeleide wedren met net een sekonde of twee tussen Russell en Max Verstappen. Max Verstappen wat natuurlijk hier op die einde, ek dink hy was 50 gewees met die kwalificeringsronde en uiteindelik tweede geëindig en Kimi Antonelli in die derde plek. So dit was dan in die eerste plek op die podium George Russell van Mercedes, Max Verstappen van Red Bull in die tweede plek en in die derde plek Kimi Antonelli van Mercedes. Hier is van die woorde wat Russell natuurlijk uitdruk, hy sê dit voel ongelooflik om weer te wen. Hy het so gesê na afloop van die aksie. Sy laaste oorwinning was in Melbourne en sedertdien moes hy amper magteloos toekyk hoe sy spanmaat Antonelli elke keer met die lauwere wegjaag. 28-jarige Engelsman het echter ook goed in Barcelona gevaar en is tevrede met sy vertonings in die afgelope twee wedrenne. Baie, baie geluk aan George Russell. Net gauw vir jou vinnig die eerste 10 plekke deurgee, so dat jy dit kan net vinnige aantekening maak daarvan, moontlik ook sommer die puntestand vir jou deurgee tot op hierdie stadium. George Russell van Mercedes was eerste, en die tweede plek het ons gehad Max Verstappen van Red Bull, derdens Kimi Antonelli Mercedes, en die vierde plek Oscar Piastri van McLaren, en die vijfde plek Lewis Hamilton Ferrari, Isaac Hadjar van Red Bull in die zesde plek, zevende Lando Norris met zijn McLaren, in die achtste plek Charles Leclerc van Ferrari, negen Liam Lawson van de Racing Bulls en Arvid Lundberg van Racing Bulls in die tiende plek. Nou, Kimi Antonelli het op die stadium, kom ons kijk gewoon naar die puntenstand 171 punten, so hy loopt nog steeds voor, hy is heel voor, Kimi Antonelli 171 punten, George Russell
Kijk, heb ik hier zo goed gedaan zover. 131 punten. Wel gedaan, George Russell. Lewis Hamilton, 125 punten. Oscar Piastri, 80. Lando Norris, 79. Charles Leclerc, 79. Die man wat ik altijd ondersteunde, Max Verstappen, het 73 punten. Dat is die stand van zaken wat motorsport aan betreft. Genade. En dan natuurlijk was daar ook die cricket geweest. Ik wil gewoon vinnig kijken waar het ons daar die belangrijke bericht over die cricket. Hoe komen ze dan hier niet? Want Zuid-Afrika had gewend daar, nee. Maar niettemin, kom ons, laat die cricket eerst daar net gewoon weer terug naar die rugby toe. Ik moet net gaan vinnig daarover weer praat. Die komende naweekse rugby. Wat diepte aan betreft, kan bitter min spannend tans bij Zuid-Afrika kers vasthou. Nou, dis dan na het Rassie Erasmus een naweek of twee geleden opkomende sterren soos Riley Norton, Quinn Horn en Quarren Horn en Paul de Villiers een speelkans tegen die Barbarians gegeet. Die wereldbeker wenafrichter nou ervaren wist dit groep tot zijn beschikking voor die Nasies Kampioenskamp toets tegen Engeland. Dus hier die komende naweek. Damien Willemse, Cheslin Colby sal in hulle 50ste toets mijlpaal voor die Bokke speel wanneer hulle zaterdag tegen die Rose op Ellis Park uitdraf. Terwijl Eben Etzebeth en Sian Kulisi met meer dan 100 wedstrijden in die groen en goud spog. Ja. Gaan deel gerust jou commentaar en jou mening op ons Facebookblad. Ik heb de plaatsing gemaakt daar met die twee voorgestelde spannen voor die komende zaterdag. Dat is al wat ons sport niet aan betreft. Ons gaan vinnige handelsbreek neem net hierna en dan terugkom met nog muziek.

Wel is tijd voor natuurlijk ons kort verzoekprogramma. We noemen dit kunstverzoeken. Ons gouden boodschapje uitzaaien voor iemand speciaal in jouw leven. Speel een liedje van jouw keuze. Ongelukkig gaat ons niet baie lang om dit te doen. Maar ons doen het nu tussen nu en 16 vanavond. Ik heb wel een boodschap ontvang. En ik zie, ik weet, DJ Felix het gevraagd voor diezelfde liedje wat ons vroeger gespeeld heeft. Een woordraai. Ongelukkig kan ik hem niet weer spelen. Of wel, omdat hij reeds gespeeld heeft, ga ik een ander een van Kurt Derren voor jou speel. Maar ik hoop dus recht zo. Die verzoekje wat hij gestuurd heeft, die verzoek aan Eileen van die Moot in Pretoria. Eileen van die Moot in Pretoria. Ik hoop je luister vanmorgen bij welkom en dank je voor die saamkeur hier op Harties FM. Wat een aangename vrouw. Ik heb ook gisteren ontmoet daar samen met Felis. Maar kom ons horen wat sê Felis hier. Hij sê vir Eileen van die Moot in Pretoria, dankie vir die onsam en prachtige vrou binnen en buiten, want jy is, jy het my nie lam gemaakt. Atsa. Hy sê, toe ek jou sien, jy is so hot, ek het begin hooggraadse sweet uitpak. Joch, my vriend, hooggraadse sweet is uitgepak, my keel het toegetrek, sê hy, ek kon nie een woord uiter nie. Ek het dit dan, dit moet seker gebeur het na ek al weg is. In elk geval, hy het benauwd gelijk. My hare, sê Felis, het begin reg opspring. My toon het gekrul. My skoene het nou nog rekmerke. Ek is absoluut erg verskrikkelijk baie mal oor jou. Nou maar toe nou. Daar sê, Eileen van die Moot in Pretoria, dis hoe Felis oor jou voel, my mens. Hein Spielvaar, enekie van Kurt Derren, hierdie ene is net vir jou Eileen, met my liefde daar van ou Philip af, of dan DJ Felly, soos hy bekend staan, van Alberton, hier is Kurt met sy nietste ene, lang arm en liefde.

0: CFM Nies.
1: Er is hartelijk een goeie hand aan jou. Er is op die kop 6 hier in tijd voor jou aan het Nies op Hartie CFM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

0: Kijk, tenslotte in die nieuwsbulletin naar je handelsdienst en geldzaken. Dat is je laatste financiële verslag van die dag. En het behelst je wisselkoersen en economische aanwijzers. De randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.43. Die rand staat teenoor die Britse pond R21.78. En verhandelt teenoor die euro teen R18.76. Prijs van goud is $4,023.62 per fyn ons. Die prijs voor een vat Brent ru-olie is $72.91 per vat. En dit is dan die einde van jou laaste nuusbulletin van die dag hier op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nie so waar die CFM morgenoggend om 7:00.
1: CFM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignies, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Jovi met Living on a Prayer, aangevraagd door ons tweede plek deelnemer aan vandaags thema en lyriek. Baie geluk, Alta Clarence van Adewees Poort was tweede met thema en lyriek. Nee, derde. Waar was ek nou so die mekaar? Ja, Alta was derde, excuse. Ons het reeds Philips liedjie gespeel, hy enige wat hy aangevraagd vir daar die prachtige dame in sy leven, het ons reeds gespeel tydens kidsversoeke, nee. Ek gaan nou nog een liedjie versoek speel van Alta, wat sy gesê het, en dit is blief daar speel vir Vellies, maar kom ons kyk eers gauw vinnig na morgen se weer. Voordat ons dan kom, dan gaan ons een handelsbreek neem, dan neem ons nog een liedjie versoek.

0: Al die lange dagen van Rod Stewart, Didn't I, voor de Great Expectations met Estella's theme, brengen ons amper aan die einde van die programma. Dus zo'n 22 minuten voor, natuurlijk voor 7 nou, ben ik ontgroet groet uit, maar tot en met dan, nog zo lekker muziek. Ons gaan eerst morgen aan weer die kunstenaar Dries Pianlo, tussen 6:30 en 6:45. Hier is muziek uit die verleden, Benny Madison, Maureen Moore met Handtam Berge.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek voor jouw oren.

jij is voor mij die keer. Al is die tijd voor ons geleerd. En als die dingen moet zwaar raak, als je al het voor mij zaak maakt, laat mijn hart door jou naar reen. Jij is voor mij die keer.

0: Ja, dit is een baie hartelike welkom en een groet hier vanuit die Joustasie Atelier die program Jou Motorshow met my Dirk elke maandag aand tussen 7 en 9. En vanavond hierdie 28ste juni aan die einde is het ons die laaste program vir juni en ek het een lekker volgepakte program om vir jou te bring. Ons kyk na Formule 1 die afgelopen naweek daar uit Oostenryk en dan kyk ons MotoGP, dis die Nederland of Hollandse of Dutch MotoGP wat daar plaasgevind het. Ons kyk na World Rally Championship, Rally Griekenland en ons kyk ook onder andere na die Intercontinental GT Challenge 24 uur van Spa-Francorchamps daar uit België. So, een lekker volgepakte program in hierdie eerste uur. So, moet nie weggaan nie. Bly asseblief ingeskakel in oude gewoonte. Speel ons vir julle heerlike muziek. Om hierdie koue winter maandag aand een beetje warmer en lekkerder te maak.
1: Joustasie.net

In die eerste uur, tussen 7 en 8, ek probeer net kyk, ek wil twee goed vir jou hier uithaal. Die een is, ene toch rekenaar. Dit was die uitslag van die afgelope naweek, bietjie meer langer as een naweekse Rally Greece. En dit is gewen deur die veteraan Sebastian Ogier, een man wat nou nie aan al die wedrenne deelneem soos wat normaalweg die geval is nie. Hy wen op uitnodiging. En ek dink Ogier is van so hard, hy is speciale consultant vir die Toyota World Rally Kampioenskaps span. Maar sou hy laas jaar vol deelgeneem het, was hy verseker die wereldkampioen laas jaar, en sou hy ook vir Sebastian Loeb, dink ek kon evenaar of verbysteek, as ek nou reg is, hulle staan op gelyke voet. As hy voortgaan, en hy het nou steeds nie 'n vol jaar nie, hy kon net op sekere rallies neem hy deel. Nou, Rally Greece het oor 17 stages plaasgevind en is dan na die laaste stage is het gewen deur Sebastian Ogier met sy rally navigator Landy in hulle Toyota GR Yaris Rally 1. Tweede was ook een voormalige wereldkampioen, maar van Hyundai, Terry Nouwel in Wadage, in Hyundai i20 in Rally 1 met Japanse Katsuta en Johnston in nog een Rally GR Yaris Rally in die derde plek. Hierdie mannetjie raak al beter. Pajari Indian vierde, Indiese burger is vierde met sy span, met sy navigator Salmonen, en ook in die Toyota Yaris Rally 1. Alvin Evans, die man wat voorloop en goed gedoen het, consistent gewees in 2026 so vaar, ver na bietjie teespoed eindig hy in die vijfde plek met navigator Martin in Toyota GR Yaris Rally 1. McLaren en Tracy in die zesde plek met de Ford Puma Rally 1, gevolg die Fomo in Korea en Hyundai i20 in Rally in die zevende plek. Six en Francis in die tweede Ford Puma Rally 1 maak achtste klaar met Wurwitz en Vielo in een Toksport WRT Skoda Fabia RS Rally 2. Maak algeheel negende, maar daarmee wen hy die Rally 2 groepering. Dis kleiner engines en stariger, en hy het uitstekend gedoen. Nou, die manne bekend is, wat nie dit klaarmaak, was Oliver Solberg in een Toyota GR Yaris Rally 1. Hulle het redelike teespoed gekry en hulle het algeheel 16e klaargemaak met iemand soos Armstrong en Byrne, in die 20ste plek in een Ford Puma Rally 1 klaargemaak het, ook na teespoed en een botsing, en so ook, laat ek net kyk, waar soos ander man wat ek gesoek het, wat redelijk aan die einde klaargemaak het, en dit lyk nie vir my, Danny Sordo, in die, hulle is uit, die rally met die Hyundai i20 in rally, as ek nog kyk saam met een paar ander, is Danny die eerste enigste een wat nie die veteran kon klaarmaak of nie op die lys is van hulle nie. Kyk ons nou na die puntestand, dan loop Evans nog voor op 151, Katsuto sy spanmaat en vir Toyota Racing is 131, 20 punte na hom. Oliver Solberg lê nog derde op 102, Pajari op 96 in die vierde plek, Sebastian Ogier met 5 uit 7 wedrenne lê 90 op 90 punte in die vijfde plek, Fomo in die zesde plek op 89 met Terry Nouwel van Hyundai in die Fomo natuurlijk ook van Hyundai, maar Terry dan in die zevende plek op 73 moet Hedden 8ste 21 en Lappi 9de. Hulle lê ook van Hyundai en Russell Valencia, hy lê 10de in die algehele posisie. Kom ons kyk vinnig na waar is die volgende rally, en dit was nou Rally Griekeland, en die volgende een is Rally Estonia op die 17de Julie
2 weke van nou af. Kom ons kyk gou vinnig na die uitslae van die afgelope naweek se Spa 24 hours daar in België op Spa-Francorchamps. En ek kan vir jou sommer sê dat die wedren is gewen deur die Lionspeed GP motorsport span met 'n Porsche 911 GT3R van met Feller Preining, Thomas Preining en Buus in die eerste plek. In die tweede plek was het Luca Auer, Stols en Engel, Maro Engel in een Mercedes AMG team Winward Racing met Rovera, Mosca, Nielsen in die derde plek vir Ferrari AF Corse, die ambtelike Ferrari span met een 296 GT3 Evo Ferrari. Gavin Campbell en Mokovecki in nog een Porsche 911 GT3 vir die Schumacher renspan het dan vierde klaar gemaakt met Vidal, Leclerc en Galil in die nog een Ferrari ambtelike AF Corse Ferrari 296 GT3 Evo. Dan in die 7e plek was het Krochner, Chavez en Day in Hockensport Motorsports Aston Martin Vantage wat 7e lê met Schuring, Boccolucci en Picarello in die Boots en VDS span in 911 GT3R Evo Porsche. Die eerste BMW van Favus, Dennis en Marcello Ferrou Racing het 9de klaar gemaakt in een GT M4 GT3 Evo met Blattner, Tuck, Huber en Marshall for Kessel Racing in een Ferrari 296 GT3 in die 10de plek. Nou, Suid-Afrika het 12de klaar gemaakt met de GT3 Evo M3 met Calvin van der Linde, Jordan Pepper en Charles Weert, Team WRT, hulle kon slechts 12de klaar maak. En as ek nou kyk of daar nog Suid-Afrikaners is, dan lyk dit nie so nie. Maar dit is ons uitsla in die Spa-Francorchamps 24 uur wat daar in België op die wonderlike mooi baan plaasgevind het. So ja, daarmee groet ek vir die eerste uur. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel asseblief. Dit is jou motorshow op jou stasie met my Dirk. Net na 8 gesels ons motors en al die dinge rondom daar. Lekker muziek, geniet het.

wordt kwijt gescheld. Haat en nijd met haat vergaat. In de ware hotel zijn munten één voor één.

Sarah wat ons huis in haar hande kon dra. Ma se rug toevou, vriendin haar skater lag, haar tandgleef groot, haar eerbied skroon, haar liefdryk sorg sy skerm sy. Gee sy my, my soete naam. Sarah Zulu godin, skoolsieks redde teen haar liefdestorie, kooi stompie Zulu Sarah, my besing. Moeder van ten ander kraal, my reenboogdans is vir jou.

vang mijzelf weer, sta naar je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat, mijn bok. We gaan ik ook samen, mijn bok.

maar is tijd om in te gooien. Ik zoek een braaibroeikie, want de braai is niet zonder je diezelfde niet. Een lekker groot job met de kook wat skop en een plek waar aan die zijn is niet. Want de man wil niet, gebeld wordt niet, de mama van die huis of niet.

Jagen vissen, weg, rij ons lijnen af. Moors net ons mieliebom. Vis, pap, pap, zak, koelbox, breit dan grandpa, blitz in een kouwe bie. Diep gooi, lang kleed, tien kan vlak kleed, dis ons die lewe die.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Tippen een kant. Een kopje koffie om in donker weg te slaan. Het is beter zoet, het is beter zoet, het is beter stil.

cara. Een beetje air. Maar een tijdje van nooit is allemaal daar. Op het einde van die dag.